Lost in the Dark. Het is Doezen, hè. Oh, tot Eddie Beef. Čisti chill, čista pohoda.